Over het berg, door het dal, ja, je ziet ze overal. De containers, ze rollen maar door. En voor jou en